Die verder waren er op de hoed. Raven the Navy werd voor Saturday Night After Fools. Hij tidligere hit i programmet med Jomfru, artisten, prototypen, duer og dåsøl. P4 Play.